Role model, not a single joy. Fair besieben ze lös aber toxic oder so sonst gejove. Nog dan nog eens jazz houdt er nog wat rond aan. Next Toxicity, net vergessen, maar nog een keer. En nog uit die funkenijzingen van Masterpiece, de Londoner maat Sucker Punch. Nice singing.